0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Der Bruckler FM Playlist Update. Kitschkrieg und Provinz. Shotgun.